0: Ah, sorry.
1: Ja, soms heb ik vragen.
0: Zeg nogmaals.
1: Hoe voel je je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.